0: Eigenlijk is verder geen gevaar geweest voor andere bezoekers. Dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noorden kan het vannacht en vanochtend flink regenen en ook nog behoorlijk waaien. In de middag is de kans op regen een stuk kleiner en dan wordt het 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begaande grond stond al in lichterlaaie en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. President Trump heeft nog eens herhaald dat hij graag nieuwe verkiezingen ziet in Oekraïne. Hij is kritisch op president Zelensky en zegt dat hij geen vredesdeal kan maken met de Russen. Trump maakte wel een deal met de Russen over diesel, om zo de dieselprijs in Amerika snel omlaag te krijgen in aanloop naar verkiezingen in eigen land. In Kampen bij Zwolle heeft een arrestatieteam een verwarde man opgepakt in zijn huis. Hij was met jerrycans in de weer en buren vertrouwden het niet. Volgens de politie wilde hij zijn huis in brand steken en vormde hij een gevaar voor zichzelf en de buurt. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk tot aan de middag. In het zuiden is het overwegend droog. En in de middag is het in het hele land wisselvallig en een graad of 15. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Rusland wil graag een deal maken met Oekraïne, maar Oekraïne wil dat niet. Dat zegt president Trump nadat hij met de Russische president Poetin gebeld heeft. Hij vindt nu dat er in Oekraïne nieuwe verkiezingen moeten komen. Trump heeft het lastig in eigen land door hoge brandstofprijzen en hoopt dat met Russische diesel te kunnen beteugelen. Pech voor reizigers tussen Delft en Rotterdam, want tot vanavond 11 uur rijden er geen treinen. ProRail is nog druk bezig de schade te herstellen na een brand bij een spoorbrug. Mogelijk is die brand aangestoken, dat wordt nog onderzocht. De NS zet vandaag wel bussen in. Boze reacties na de dodelijke aanval op de luchthaven van de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Daarbij vielen 12 doden en meer dan 300 gewonden. Onacceptabel, zeggen de Amerikanen. En volgens een VN-gezant is de aanval van de Houthis een ernstige escalatie en een bedreiging voor de veiligheid in de regio. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig, met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Saudi-Arabië dreigt hard terug te slaan na de dodelijke aanval op de luchthaven in hoofdstad Riyadh. Daarbij vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. Ze noemen de aanval door de Houthi-rebellen uit Jemen oorlogsmisdaden. Ondertussen waarschuwen verschillende ambassades om de luchthaven in Riyadh voorlopig te mijden. In het Brabantse Bavel heeft de brandweer een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en kon niet meer weg. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en had veel rook ingeademd, schrijft Omroep Brabant. De brand is geblust. Het is onduidelijk hoe het nu met de oude vrouw gaat. Orkaan Isaias heeft in Amerika aan al zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zitten honderdduizenden mensen nog altijd zonder stroom. De orkaan kwam aan land in Florida en zorgt onder meer voor omgewaaide bomen, overstromingen en veel schade. Inmiddels neemt Isaias wel af in kracht. Dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog behoorlijk. In de middag is het in het hele land wisselvallig met soms zon en soms buien. Het wordt zo'n 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Saoedi-Arabië is woest na een dodelijke aanval op de luchthaven in de hoofdstad Riyadh. Daarbij kwamen zeker 12 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Zo'n aanval met burgerdoden is een oorlogsmisdaad, zeggen de Saoedi's. De aanval is opgeëist door de Houthi-rebellen uit Jemen met wie al langer oorlog is. In het Brabantse Bavel is een oude vrouw gered uit haar brandende huis. De begane grond stond al in lichte laaien en de vrouw zat achter een deur. Uiteindelijk wisten hulpverleners haar daar weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media had ze veel rook ingeademd. Een familiedrama in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar schoot een man 7 familieleden en een vriend dood. Onder de slachtoffers zijn een jochie van 5, een meisje van 1 en een 8 maanden zwangere vrouw. Waarom de dader dat deed is niet duidelijk. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven. Het weer van Weer Online. Vooral in het noorden regent het nu stevig en kan het ook flink waaien. Vanmiddag wisselen regen en zon elkaar af en dan wordt het 13 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De luchtaanval gisteravond op een vliegveld in Saoedi-Arabië was de dodelijkste aanval in die regio sinds het begin van de Amerikaanse oorlog met Iran. Dat meldt de New York Times. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en er zijn honderden gewonden. De aanval is gedaan door Houthi-rebellen uit Jemen, die worden gezien als belangrijke bondgenoot van Iran. In Bavel in Brabant is een hoogbejaarde vrouw gered uit haar brandende huis. Ze zat achter een deur en hulpverleners wisten haar daar uiteindelijk weg te krijgen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de regionale media had ze veel rook ingeademd. In Rusland is opnieuw een datacenter aangevallen van IT-bedrijf Yandex. Er zouden geen slachtoffers zijn. Yandex is het Google van Rusland en speelt daar een belangrijke rol in het dagelijkse leven. Met de aanvallen zou Oekraïne de oorlog dichter bij de gewone Rus willen brengen. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Amerikaanse president Trump heeft de aanval op een luchthaven in Saoedi-Arabië veroordeeld. Hij noemt het een vreselijke daad. Op het vliegveld van de hoofdstad Riyadh vielen zeker 12 doden en honderden gewonden. De luchtaanval werd gedaan door Houthi-rebellen. Saoedi-Arabië leidt al jaren een militaire coalitie tegen de Houthis. Een nieuwe overstroming heeft in Nepal voor veel schade gezorgd. Op 100 kilometer van de hoofdstad Kathmandu was een aardverschuiving. Puin belandde in een rivier en toen liep een heel gebied onder water. Anderhalve maand geleden was er in Nepal een nog grotere overstroming. Er vielen ruim 1400 doden. Een ravage in Tilburg. Daar crashte vanochtend vroeg een gehuurde BMW tegen twee geparkeerde auto's. Die werden door de klap gelanceerd en kwamen tegen een huis en een café terecht. Volgens Omroep Brabant is op camerabeelden te zien dat na de crash 3 jongeren wegrennen. De politie is naar ze op zoek. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, vanochtend soms met onweer en een stevige wind. In het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Grootnieuws Radio. Fijn dat je er vanmorgen ook weer bij bent. Vanmorgen gaan we luisteren naar een paar gedeelten van Paulus in de brief aan de Colossenzen. Hij waarschuwt deze gemeente om stand te houden, te volharden en te blijven in het geloof. Waarschuwingen niet alleen voor toen, maar ook voor onze tijd. En daarom is deze brief van Paulus heel actueel. Nou, dat allemaal straks dus. Hoewel we even een welkom heten aan onze vaste luisteraars in Finland. Want straks horen we de melodie van Finlandia. De liederen passen een beetje bij het thema van vanmorgen. Zoals Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop en mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. We gaan niet naar Kampen, naar Dordrecht of naar Rotterdam, maar naar Lisse met het jeugdkoor De Jonge Lofstem.

Dat was de bekende psalm 27. Even bekend is het volgende klassieke gezang, waarin we worden opgeroepen Jezus te volgen, hoe de omstandigheden ook zijn. En dat geeft rust en vertrouwen. Beveel gerust uw wegen en laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Het Christelijk Mannenkoor Zeeland.

Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij er ons doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Hoe het ook zij, Hij is erbij. Hij is erbij. Het is een tekst van een lied uit Opwekking en de woorden zijn uit het leven gegrepen. Ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben, of te maken hebben gehad, of we nu inderdaad mee te maken hebben. Soms wordt de storm stil. Soms ook helemaal niet. Wat hoop ik dan dat jij en ook ik mogen ervaren en ook belijden, Hij is erbij. Dat doet denken aan dat andere lied over datzelfde thema. Schijnen mij uw wegen duister, Heer? Ik vraag u niet waarom. Dichteres Jacqueline van der Waals die beleed hetzelfde geloof in de omgang met God. Nu dit mooie lied uit Opwekking, nummer 729.

Het is tijd voor de meditatie en ik lees met je een paar versen uit Colossense 1 en Colossense 2. En de tussenzang is dan dat bekende lied, ik kondig dat al aan, ik bouw op u. Eerst Colossense 1 vers 23, daar staat: maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord heeft, dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is, waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. En dan hoofdstuk 2, vers 4. Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want terwijl ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe u hecht aan elkaar en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. En dan hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 10. Volg de weg van Christus nu u hem als Heer heeft aanvaard. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld met dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Tot zover Colossense 1 en Colossense 2. We leven in een dwaze wereld. Ik weet dat deze zin op dit moment niet origineel is. Hij is veel meer gebruikt. Je kunt ook zeggen, we leven in een betoverende, of misschien juist een onttoverde wereld. Vanmorgen, wees niet bang, ga ik het niet hebben over de vele wereldproblemen van dit moment. Nou, je kent ze. Oekraïne, Gaza, klimaat, stikstof, de vergrijzing, China. En ga zomaar een tijdje door. Het is wel eens rustiger geweest in de wereld. Nee, ik wil kijken naar wat Paulus in de brief aan de gemeente van Colosse schrijft, wanneer hij het heeft over blijven geloven. Over de waarschuwing om niet op een dwaalspoor te komen. En op onze hoede te zijn voor misleidende theorieën. Nou, dat is bij elkaar nogal wat. En deze tekst uit het jaar 58 hebben ons in het jaar 2026... misschien ook wel wat te zeggen. Nou, eerst even over die gemeente van Colosse. Wat was dat voor een gemeente waardoor Paulus die waarschuwingen liet horen? Het is een gemeente niet door hemzelf gesticht. Hij lag in het binnenland van wat nu Turkije heet, zo'n 200 kilometer van de kust. In het eerste hoofdstuk is Paulus ontzettend enthousiast over deze gemeente. Hij dankt God, want hij heeft gehoord, dat zegt hij, u in Christus gelooft en alle heiligen lief heeft. En even verder, wanneer hij constateert dat het evangelie in de hele wereld vrucht draagt, zegt hij, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis van het evangelie begreep. En om het helemaal nog mooi te maken, zegt hij ook nog, ik weet van uw liefde die Gods geest in u opwekt. Het zal je als gemeente maar gebeuren dat Paulus zo complimenteus over je is wanneer het gaat om geestelijke zaken. Het ging dus, geestelijk gezien, goed in Colosse. Paulus was blij en dat was hij niet zo snel. En daarom is het zo opvallend dat hij aan het slot van hoofdstuk 1 en begin van hoofdstuk 2, ik las hem, met zijn waarschuwingen komt. Kennelijk voelt Paulus op afstand dat de gemeente, ondanks zijn fraaie woorden, aan verleidingen blootstond. In dit geval gaat het om zowel de bedreigingen van de Grieks-Romeinse cultuur, met hun vele goden, als ook de vraag die in veel brieven van Paulus wordt benoemd, hoe nou de verhouding in de gemeente is tussen christenen uit de heidenen, wij dus, en uit de joden. Als je de brief helemaal leest, dan zie je dat hij waarschuwt voor zowel enerzijds de heidense filosofie, dat woord gebruikt hij ook, als ook voor de terugval in een wettische vorm van jodendom, met, zoals hij zegt, met vasten en het vieren van feestdagen, de nieuwe maan en de Sabbat. Maar ook in 2026 heeft deze brief ons veel te zeggen.

Dat was het lied Ik bouw op u. U moet blijven geloven, zegt Paulus. En verderop, houd vast aan het geloof. Het is opvallend, als je erop let, hoeveel keer Paulus in zijn brieven de gemeente waarschuwt om te blijven geloven. Om vast te houden aan het geloof, om te volharden. En dat zegt hij niet voor niks. Ik ken jouw situatie natuurlijk niet, maar is deze waarschuwing niet helemaal op ons allemaal van toepassing? Hoeveel mensen in jouw directe omgeving hebben misschien het geloof losgelaten? Hoeveel pijn heb je, net als ik, over mensen die zo langzaam heel geleidelijk van het geloof afvielen? Niet omdat ze bewust atheïst waren geworden, in het geheel niet. Maar omdat het geloof hen niets meer zei of niks meer deed. Ze zijn niet anti, maar ze zijn religieus onverschillig geworden. En wanneer je dat ziet en meemaakt, dan doet dat pijn. Alleen al de PKN verliest per jaar 50.000 leden. Voor een aanzienlijk deel natuurlijk door overlijden, maar wat een getal is dat. Net als in de dagen van Paulus was de cultuur waarin de christenen leefden een verleidelijke cultuur. Toen door heidense filosofieën, nu door een wereld waarin heel veel aantrekkelijk is. En waarin het geloof in God op de achtergrond is geraakt. Het zegt de mensen niet zoveel meer. Soms ook kerkmensen die nog wel uit gewoonte naar de kerk gaan. Het geloof sijpelt dan langzaam weg. En geestelijke traagheid, of helemaal geen geestelijk leven meer, zijn het gevolg. En laten we maar eerlijk zijn. Ik denk dat we het wel herkennen, ook in ons eigen hart. Wanneer God, mag ik het zo zeggen, tegenvalt. Wanneer onze gebeden, naar onze waarneming, niet verhoord worden. Wanneer God stil lijkt. Waarom zou je dan nog geloven? Pas op, zegt Paulus. Blijf vasthouden aan je geloof, ook als het leven tegenzit. Ook als je de zin van geloven niet meer zo scherp ziet. Of zoals het in de brief aan de Hebreeën staat, u moet de moed niet verliezen en opgeven. Blijf lopen in de renbaan. Maar hoe dan? Nou, Paulus geeft een goede raad. Volg de weg van Jezus na. Of zoals in hoofdstuk 4 zegt, blijf bidden. Blijf waakzaam. Blijf dankbaar. Bidden dus. En dankbaar zijn. Maar ook dat woordje uit Colossense, waakzaam. Waakzaam als je in je eigen hart misschien wel geestelijke dorheid ervaart. Geestelijke moedeloosheid. Bidden. Bijbel lezen. Dankbaar zijn. En ik zeg dat maar bij, laat je ook inspireren en voeden door goede boeken. Of misschien kan ik nu beter zeggen, een goede podcast of een website met meditaties. Door een bijbelstudie iedere dag in je mail. Of door opwekkende en geestelijke muziek. Er zijn tegenwoordig zoveel mogelijkheden om gevoed te worden en geïnspireerd te worden. Nou, dat is wat Paulus bedoelt met zijn aansporing. Volg de weg van Christus Jezus na, nu hem als Heer hebt aanvaard. En wees vervuld met dankbaarheid. Weet je wat Paulus in zijn laatste brief, de tweede brief aan Timotheus, schrijft? Dan schrijft hij, ik heb de goede strijd gestreden en, komt-ie, ik heb het geloof behouden. Zelfs Paulus moest dus erkennen dat het ook met hem anders had kunnen gaan. Maar hij heeft het geloof behouden. Nou, dat wens ik ons allemaal toe. Maar niet alleen ons, de onze ook, op de levensweg en de reis van het geloof, met af en toe het wankelen. We bidden voor onszelf en voor de onze.

midden van de verdrukking en van de verleiding, hoop op de Heer gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot.

Dat was Samenzang uit Kampen in Psalm 130. Het bekendste lied in onze tijd over volharden en volhouden is opwekking 798, met de titel Houd vol. Het is een berijming van de eerste verse van hoofdstuk 12 uit de brief aan de Hebreeën, waar de schrijver de gemeenten oproept om vol te houden en in de renbaan te blijven lopen. Geef niet op. Houd vol. Verlies de moed niet. Het wordt de jonge gemeente als het ware toegeroepen. Blijf de wedstrijd lopen die voor ons ligt. En dan zegt het lied, hou vol, hij laat niet los. Dat is het wondere samenspel van de oproep aan ons om vol te houden, in de wetenschap dat God ons niet loslaat. Opwekking 798, een prachtig lied voor onze tijd.

Dat was het lied Houtvol. Een man die ook volhield in een narde tijd en die daarbij ook telkens weer werd aangevallen door de Satan is Maarten Luther. Hoe is het mogelijk, denk je wel eens, dat één man tegen die machtige Rooms-Katholieke kerk van toen durft op te staan? Hoe haal je het in je hoofd, denk je wel eens met terugwerkende kracht? Maar Luther deed het en menselijkerwijs gesproken mogen wij het evangelie kennen doordat één man aan het begin van de 16e eeuw volhield. Maar makkelijk had hij het niet. De vijanden van binnen en van buiten waren talrijk. En daarom dicht hij ook het lied over volhouden. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zij.

Dat was het bekende Lutherlied. Een lied over volhouden en volharden in moeilijke tijden. In die moeilijke tijden kan je ook nog een ander lied zingen. Wat vliegt of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselende lot. En mogen het hart soms ook beven in het heetst van de strijd? Zijn liefde en ontferming vertroosten altijd. Dat heeft Luther ervaren. Dat heeft Paulus ervaren. En ik hoop dat ook jij en ik dat mogen ervaren.

Het is bijna 9:00. Collega Tom Herlaar neemt zo het stokje over. Wij eindigen, zoals we begonnen zijn, met een psalm. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Zing het maar mee met psalm 138. Ik neem afscheid van je. Ik hoop dat het programma een bemoediging was aan het begin van de zondag. En ik zeg graag tot volgende week. Deo voor.

0: De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Veiligheidsdiensten waarschuwen voor Russische moordaanslagen op Europese burgers. Vooral bazen in de defensieindustrie zouden gevaar lopen, schrijft een Britse zakenkrant. Nu het maar niet opschiet met de oorlog in Oekraïne, gooien de Russen het over een andere boeg. Ze willen mensen die Oekraïne helpen met wapens bang maken. In Tilburg zijn 3 mannen op de vlucht geslagen na een zware crash, melden regionale media. Een gehuurde BMW met Duits kenteken ramde in een straat 2 geparkeerde auto's. Die werden na de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Op camerabeelden zou te zien zijn dat na de crash 3 mannen uitstappen en er vandoor gaan. Een dode en 2 gewonden in Ruurlo in de Gelderse Achterhoek. Daar botste vannacht een auto met 3 mensen erin frontaal op een boom. 1 van hen overleed ter plekke. De andere 2 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, weten we niet. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Groot Nieuws Radio, Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bazen van Europese defensiebedrijven lopen risico om door Rusland te worden vermoord. Westerse veiligheidsdiensten hebben ervoor gewaarschuwd, meldt een Britse krant. Nu de oorlog aan het front zo moeizaam verloopt, willen de Russen nu ook mensen raken die Oekraïne helpen met wapens. In de Gelderse Achterhoek is een dode gevallen bij een verkeersongeluk. 2 mensen raakten gewond. De slachtoffers zaten in een auto die bij Ruurlo frontaal tegen een boom reed. Een van de inzittenden overleed ter plekke. De andere 2 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De politie zoekt naar 3 mannen die op de vlucht zijn geslagen na een crash in Tilburg. Ze zaten in een gehuurde BMW met Duits kenteken die vanochtend vroeg 2 geparkeerde auto's ramde. Die auto's werden door de klap gelanceerd en kwamen terecht tegen een huis en café. Na de crash zouden 3 mannen zijn uitgestapt. Het weer van Weer Online. In het noorden de meeste buien, in het zuiden vaker droog met een mix van zon en stapelwolken. Het wordt 14 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de dodelijkste aanval op Saoedi-Arabië in jaren komen de Houthi-rebellen in Jemen met een waarschuwing. Ze zeggen dat reizigers maar beter weg kunnen blijven van Saoedische luchthavens. Gisteravond vielen zeker 12 doden en honderden gewonden op de luchthaven van Riyad. De Houthis dreigen met nog meer aanvallen. In Ceuta is het laatste migrantenkamp ontruimd, 2 dagen voor het bezoek van de Spaanse koning. Soldaten en agenten namen de laatste migranten die er nog zaten mee in bussen. Het is niet duidelijk waarheen. Eind juli was er chaos in het kleine stukje Spanje Noord-Afrika toen tienduizenden mensen uit Marokko Ceuta binnenkwamen. Nog een gezinsmoord in Amerika, dit keer met 5 slachtoffers in het plaatsje Douglas in Georgia. Volgens buitenlandse media was er ruzie over roken in huis toen er opeens werd geschoten. De vrouw van de dader kon nog net 112 bellen, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Een andere gezinsmoord was in Pennsylvania met 9 doden. Het weer van Weer Online. In het noorden nog een paar stevige buien. In het zuiden zo goed als droog met aardig wat zon. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De aanval gisteren op een luchthaven in Saudi-Arabië zorgt wereldwijd voor kritiek, ook uit ons land. Buitenlandminister Berendsen leeft mee met de families van 12 omgekomen slachtoffers. De luchtaanval was op het vliegveld van de Soedische hoofdstad Riyadh en het werk van Houthi-rebellen in Jemen. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn gisteravond en vannacht regenboogvlaggen gestolen. Vanwege Coming Out Day waren de vlaggen gehesen op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals bij een kerk en bij mensen thuis. Oldebroek heeft sinds dit jaar een gemeentebestuur dat gestopt is met LHBTI+-beleid. Meer dan 100 doden bij het kapseizen van de migrantenboot voor de kust van het Afrikaanse Djibouti bij Ethiopië. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want zeker 116 mensen worden vermist. Er zitten ook kinderen bij. De boot was op weg naar Jemen en er zaten honderden mensen op. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 13 tot 15 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Gelderse gemeente Oldebroek zijn dit weekend allerlei regenboogvlaggen gepikt, maar intussen wappert er op veel plekken alweer een nieuwe. De regenboogvlaggen zijn gehesen vanwege Coming Out Day, maar niet op plekken die van de gemeente zijn. Die heeft namelijk het LHBTI+-beleid geschrapt. De politie doet nog altijd onderzoek naar de brandstichting gisternacht in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam. Daardoor rijden tot zeker vanavond laat geen treinen van en naar Delft. Het kan kattenkwaad zijn, maar ook sabotage. Alle kabels in de technische ruimte zijn verbrand en moeten worden vernieuwd. Voor de kust van het Afrikaanse Djibouti is een migrantenboot gezonken. Zeker 100 mensen hebben dat niet overleefd en er worden nog 100 mensen vermist. Die zijn waarschijnlijk ook verdronken. Er zitten veel kinderen bij. De boot zou op weg zijn geweest naar Jemen. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vooral in het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

De blijde klanken van Grootnieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Grootnieuwsradio-app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In het westen van Turkije is een ernstig busongeluk geweest. Er zijn zeker 11 doden en tientallen gewonden. Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg. De bus knalde tegen een vrachtwagen aan en kantelde. Op een foto is te zien dat de bus over de vangrail hangt met een verbrijzelde voorruit. Zo'n 150 asielzoekers die vannacht niet terecht konden in Ter Apel hebben in noodopvang in de Drentse Zuidwolde en het Groningse Warfum geslapen. Niemand lag buiten voor het aanmeldcentrum. Afgelopen week was dat wel zo. Toen sliepen 20 mensen in het gras in de regen. Daarna konden alle asielzoekers ergens terecht. Mensen in de Gelderse gemeente Oldebroek, van wie dit weekend regenboogvlaggen zijn gepikt, willen dat de daders er niet mee wegkomen. De politie zegt dat er aangifte wordt gedaan. De vlaggen werden vanwege coming-out day gehesen bij mensen thuis en bij een kerk. Maar gisteravond waren ze ineens weg. Er hangen intussen weer nieuwe. Het weer van Weer Online. Een afwisseling van wolken en zon. Vanaf het noorden kan er ook nog een bui vallen. Het wordt 14 graden. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De politie onderzoekt incidenten tijdens de Pride Walk in Almere van eergisteren. Volgens de organisatie werden deelnemers van de demonstratie bespuugd en uitgescholden. Ook reed een auto bijna op de voorzitter in, meldt Omroep Flevoland. De lokale burgemeester noemt het onacceptabel en zegt dat iedereen in de stad zichzelf moet kunnen zijn. In Amsterdam was een stille tocht om aandacht te vragen voor dodelijke geweld tegen kinderen in Gaza. Die begon op het Amstelveld en ging naar de Dam. Daar hebben de ongeveer 250 mensen zich aangesloten bij een nationaal pro-Palestijns protest. Ze dragen een doek met de namen van ruim 20.000 kinderen die zijn omgekomen. In Baarn zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. Dat meldt de regiozender. De ANWB heeft banden vervangen en sommige leaseauto's zijn afgevoerd. Vanuit de buurt is de oproep gedaan om videobeelden te delen met de politie. Bijna 10 jaar terug werden in Baarn ook banden lek geprikt. Toen ging de politie extra controleren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met zowel wolken als zon. In het noorden vallen nog flink wat buien. In het zuiden droog met zon. Het wordt gemiddeld 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière de Grand Prix van Singapore gewonnen. Hij startte vanaf plek 1 en na een spannende start bleef hij de coureurs van Ferrari de hele race voor. Het is sowieso een speciaal weekend voor Verstappen. De race van vandaag is zijn 250ste in totaal. Demonstranten die zich op de Dam hadden verzameld voor een pro-Palestijns protest zijn begonnen aan een mars door de stad. Het zijn er zo'n 1000 en de route die ze lopen is niet duidelijk. Ze hebben borden en spandoeken bij zich met teksten als Free Palestine. Eén spandoek is in beslag genomen, ook is er iemand opgepakt. Crisisoverleg in Polen na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en de minister van Defensie. Er zijn vaker dreigingen, maar deze wordt zeer serieus genomen. Toch is premier Tusk vandaag gewoon aan het werk. Ook is er onrust in Polen om 3 mesaanvallen afgelopen week op scholen in Warschau. En dan nu het weer, van Weer Online. Aan het einde van de middag vallen vooral in het noorden nog buien. In het zuiden is het vaker droog met zon en het is een graad of 13. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Rusland en Oekraïne vallen elkaars energievoorzieningen niet meer aan, dat zegt president Trump. Het bestand gaat volgens hem meteen in. Poetin en Zelensky hebben de afspraak nog niet bevestigd. Zelensky gaf eerder aan wel bereid te zijn om te stoppen met de aanvallen, als Poetin ook zou stoppen. Het dodental na het zinken van een migrantenboot voor de kust van het Oost-Afrikaanse Djibouti is opgelopen tot bijna 140. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. De boot met honderden migranten kapseisde onderweg naar Jemen. Die reis staat bekend als erg gevaarlijk. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Het heeft even geduurd, maar Max Verstappen heeft zijn eerste winst van de Grand Prix van Singapore binnen. En daar is hij heel erg blij mee, zegt hij. De overwinningen van de afgelopen weekenden zijn extra motivatie voor de coureur. Hopelijk kunnen we nog wat lol beleven richting het einde van het jaar, zegt hij. En dan nu het weer, van Weer Online. Er vallen vooral in het noorden nog wat buien. In het zuiden vaak droog met zon en het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Polen is iemand opgepakt voor het plannen van een aanslag op onder meer de premier. Ook de minister van Defensie zou doelwit zijn. Er komen wel vaker dreigingen binnen, maar dit keer werd hij zeer serieus genomen. Ook omdat er de laatste dagen steekpartijen waren op scholen in Warschau. Daarbij kwam iemand om het leven. President Trump heeft een energiebestand uitgeroepen voor Rusland en Oekraïne, maar Poetin en Zelensky weten nog van niks. Zelensky zei dat het nieuw voor hem was, maar dat hij er wel aan wil meewerken. Poetin heeft nog niks laten horen. Het bestand betekent dat de landen elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Ongeveer 60.000 mensen hebben in Brussel meegelopen in een klimaatmars. Ze vinden dat de Belgische regering te weinig doet om het klimaat te verbeteren. We zullen deze zomer niet vergeten, stond er op spandoeken. Verwijzend naar onder meer een hittegolf en een grote natuurbrand in de Ardennen. En dan nu het weer, van Weer Online. In het zuiden is het droog met zon, vooral in het noorden vallen nog buien. En het is 11 tot 15 graden. Vanavond opklaringen en nog enkele buien. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 14. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het lijkt erop dat Nederlandse klanten van TUI geen probleem hebben na een datalek van de reisorganisatie in België. Daar hebben klanten een appje gekregen dat niet van TUI komt. Daarin staan allerlei gegevens over een reis die ze hebben geboekt, met het verzoek die te bevestigen. Het appje is van een onbekend nummer. Er worden nieuwe aanvallen op het vliegveld van Riyad in Saudi-Arabië gemeld. Een van de terminals is geraakt en er is brand ontstaan. Ook zou een projectiel zijn onderschept en vernietigd door luchtverdediging. Bij een aanval gisteren op de luchthaven vielen zeker 12 doden. Houthi-rebellen uit Jemen hadden al gewaarschuwd. Pro-Palestijnse demonstranten hebben vandaag actie gevoerd in Amsterdam. Ongeveer 1000 mensen liepen mee in een mars. Eerder sloot een stille tocht zich al bij het protest aan. De politie hield één man aan voor het dragen van een beledigend spandoek. Ook is de organisatie aangesproken vanwege beledigende vlaggen. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanavond opklaringen en een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met plaatselijk mist. Morgen begint fris, daarna is het droog en wordt het zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Psalm 62 werd in dit lied samengevoegd met Vaste rots van mijn behoud worden, het christelijk Krimpens mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 870. Vanavond één gast. Haar naam is Ria van der Noord. Ze is dirigent van ons Blijde Klanken Koor van de Week, Young Ladies Choir Hadassah, maar ook dirigent van het nieuw opgerichte Predikantenkoor. Bovendien zijn er nieuwe vrouwenkerstprojecten in Rijssen. Er is genoeg om over te spreken. Dat gaan we dus ook doen. Eerst gaan we naar een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Blijf bij mij, Heer, lied 586, voor het Oosterwolds gemengd christelijk koor.

0: Psalm 106, de versen 1, 4 en 26, gezongen door het christelijk mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort. Deze week is het Young Ladies Choir Hadassah ons blijde klankenkoor van de week. En daar gaan we deze uitzending uitgebreid bij stilstaan, want vandaag te gast, dirigent Ria van der Noord. Ria, goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik zat heel even via de socials in jouw agenda te kijken. Niet heel specifiek, maar op alle muzikale activiteiten. En toen dacht ik, jij hebt echt een top najaar. Met allemaal jubileumconcerten ook. Speranza jubileumconcert gehad. Shalom jubileumconcert. Mooie vrouwenzangavonden. Is het ook echt een fijn najaar?
1: Ja, absoluut. Het is echt één groot muzikaal feest.
0: Ja?
1: Ja.
0: En neem ons mee daarin in hoe jij dat beleeft. Want ik kan me voorstellen, dan zit je bijvoorbeeld in afgelopen zomer. Denk je dan al, hey, dit wordt echt een top najaar?
1: Ja, daar kijk je heel erg naar uit. Die zomervakanties vind ik sowieso altijd wat te lang duren, in mijn beleving. Mm-hmm. En dan zijn er 5 weken om en denk ik, nou ziezo, het grootste deel zit erop en over een paar weken mag ik weer. En in dit geval was het ook meteen keihard werken natuurlijk om alles nog even goed door te nemen voor een jubileumconcert.
0: Ja. Ja. Ja, en is het gros daar dan van voor de zomer al ingestudeerd?
1: Ja, zeker. Ja. Er zijn nog puntjes op die, hè?
0: Ja, dus eigenlijk is het ook bijvoorbeeld, om even Speranza te pakken, dat je ook even een bloemlezing geeft van dat wat je in de voorbije periode al had gedaan?
1: Ja, voor een groot deel wel, ja.
0: Ja. Oké, en dan straks in het nieuwe jaar, niet om alvast op de zaken vooruit te lopen, dan heb je iets minder jubileumconcerten staan. Is dat, beleef je zo'n jaar dan ook anders?
1: Nou, nee, want je hebt altijd een doel in het repetitieschema zitten. Als het geen jubileum is, heb je wel een prachtig concert weer in de planning staan. Ja. Dus er is altijd wel iets waar je naartoe werkt.
0: Ja.
1: Maar een jubileum is speciaal, omdat vaak in het geval van Speranza en van Shalom roepen we oud-leden op. En dus ze zie je weer terug naar jaren. Of ja, daar heb je ook alweer leuke gesprekken mee. Je ziet de mensen weer vol overgave zingen. Dat geeft ook heel veel voldoening. Dat is leuk om te zien.
0: Ja, ja. Ik noemde ook al even de vrouwenzangconcerten in Katwijk. Ja. Dat is inmiddels echt een traditie geworden.
1: Ja, dit jaar is Lustrumjaar, dat is 5e jaar. En wordt weer heel enthousiast ontvangen.
0: Ja, ja. Is dat toen je daarmee begon, was dat dan ook een beetje van spannend? Laten we is een soort try-out? Of had je eigenlijk al wel een voorgevoel, dit voor langere tijd?
1: Dat hoopte ik wel, maar dat wist ik niet. Sowieso was de eerste keer natuurlijk heel spannend, omdat je niet weet van ja, vinden vrouwen dit net zo leuk als mannen? En dat bleek wel. En ik vind elk jaar weer spannend om dat moment dat ik weer op dat bokje moet klimmen en voor die hele grote menigte, want dat is het gewoon, in één keer mijn ding gaan doen. En in korte tijd even contact maken met al die vrouwen en zorgen dat ze ja, toch allemaal weer heel goed gaan zingen. Ja. Dat wil je eigenlijk wel.
0: Om even bij de vrouwenthematiek te blijven. We komen straks natuurlijk op Young Ladies Choir Hadassah. Maar je hebt de vrouwen zijn in Katwijk, dat is het westen. Komende kerst ben je ook in het oosten te vinden. Want er is een nieuw vrouwenprojectkoor in Rijssen gestart.
1: Ja.
0: Was dat jouw idee?
1: Eigenlijk het idee van vrouwen zelf die op de vrouwenzang in Rijssen geweest zijn. Dat was afgelopen februari van maart. Het was een initiatief van mensen daar. Die dachten, wij willen ook een vrouwenzang in dit deel van Nederland. En het was ook zo overweldigend leuk dat ik heel veel reacties kreeg van ja, Ria, als je hier een koor begint, dan komen we. Want er is hier niet zoveel voor vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen dacht ik, nou ja, weet je, zal ik dan proberen een kerstproject? Dat is gelukt. De eerste repetitie is achter de rug en we hebben een groot vrouwenkoor van 125 dames.
0: Ja.
1: Die vol overgave stonden te zingen afgelopen zaterdagochtend.
0: Ja, dus dat geeft al wel een mooi voorgevoel op dat het een mooie avond wordt met kerst.
1: Zeker, zeker ja. Ze zijn heel enthousiast en ze gaan lekker repeteren en we hebben één mooi concert.
0: Ja.
1: December, ja.
0: Ik snap het enthousiasme van die vrouwen die daar dan zijn en zeggen, dit willen we nog meer. Ria, wat nou als je hier een koor zou starten?
1: Mm-hmm.
0: Ik zei het al, met een schuin oog kijk ik af en toe in je agenda via de socials. Maar ik weet dat je ook nog een, tussen aanhalingstekens, normale baan hebt.
1: Ja.
0: Is er een grens aan wat je kunt?
1: Ja, er is denk ik wel een grens. En ik kan in mijn werk regelmatig aangeven wanneer ik concerten heb en daaromheen. Daar houden ze rekening mee. Er wordt omheen gepland, dus dat is super fijn. Maar ja, ik merk wel dat ik soms wel heel weinig vrije tijd overhoud. Dat ik soms moet denken van, oké, die bank die daar in mijn woonkamer staat, heb ik nog niet zo heel veel opgezeten voor de week. Ja.
0: Maar
1: ik geniet er wel van. Dus,
0: ja. Ja, want krijg je er ook veel energie van, deze verschillende dingen?
1: Ja, ik vind het heerlijk om 's morgens wakker te worden en te denken, wat is het vandaag voor dag? Oh ja, ik heb vandaag een koor en... Ik heb vandaag... Dat je elke dag moet denken van wat ga ik vandaag doen? Dat het niet zo'n voorgeprogrammeerd iets is van elke dag hetzelfde verhaal.
0: Ja.
1: Ik ga heel goed op al die wisselingen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nou weet ik omdat we dit gesprek hebben, dat je iets anders uit je agenda hebt geschrapt. Dus ik waardeer dat enorm, dat we dit toch kunnen doen. Laten we nog even één ding noemen dat volgens mij ook wel een soort van nieuw is. Een reformatieavond, 23 oktober in de Nieuwe Kerk van Delft.
1: Ja.
0: Met voor het eerst een predikantenmannenkoor.
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Nou, Jacke van Delden en ik organiseren dit samen. Hij heeft al heel vaak een reformatieavond georganiseerd. Maar hij kwam met het idee van, joh, zullen we niet eens proberen predikanten bij elkaar te zetten vanuit allerlei verschillende kerkgenootschappen, om daarmee die eenheid uit te stralen. Ja, toen dacht ik eerst, ja, dat gaat hem gewoon niet worden.
0: Mm-hmm.
1: En die mensen zijn allemaal druk en die hebben echt geen behoefte aan. Maar het werd heel leuk ontvangen. Dus we hebben echt heel veel predikanten aangeschreven. En er doet nu een groep van 30 predikanten mee. Uit 7 verschillende kerkgenootschappen. Dus dat is echt gelukt, zeg maar. Om te kijken wat bindt ons. In plaats van de verschillen te benadrukken. Wat zo vaak gebeurt. Hè, dat mensen over hele kleine verschillen struikelen. En ja, hoe mooi is het om op een reformatieavond dat uit te stralen.
0: Mm. En op zo'n reformatieavond staat de muzikale lijn ook een beetje in teken van 31 oktober, hervormingsdag.
1: Ja, het thema is één geloof, één hoop en liefde. En dus rondom dat thema zijn de liederen geprogrammeerd. En ja, ik denk dat het echt een prachtige avond wordt.
0: Ja.
1: Die overigens bijna vol zit. Dus er zijn geloof ik nog 200 plekjes.
0: Oké. Nou, met het risico dat ik een domme vraag stel. Jij zegt, dus ik kom uit 7 verschillende denominaties predikanten. Nou, is het ook steeds gebruikelijker aan het worden dat er een vrouw op de preekstoel te vinden is? Is dat nog ergens bespreekbaar geweest?
1: Ja, zeker. Is bespreekbaar geweest. En ik kreeg ook reacties van 2 vrouwelijke predikanten. Wat ik natuurlijk in principe toejuich. Dat die eenheid ook daarin. Maar... We hadden daar niet over nagedacht.
0: Nee.
1: Dus ik had mannenkoormuziek geselecteerd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus die 2 vrouwen worden nu solist?
1: Nee. Er is één vrouwelijke predikant die wel meezingt in mijn koor. Dus ik heb een groot gemengd koor, dus 120 koorleden.
0: Ja, die is er nog bij ook.
1: Ja.
0: Ja,
1: die is wel bij, maar die zingt dan niet in het predikantenkoor, maar gewoon in mijn koor.
0: Ja. Ja. Wat verwacht je zelf van deze avond?
1: Wat verwacht ik? Ja, ik verwacht echt een hele mooie avond waarbij het gevoel heel erg oppopt van wat heerlijk dat we in deze tijd, waarin overal maar iedereen tegen elkaar opstaat en dat die ongelijkheid zo oppopt, overal en nergens, dat we daar even één zijn in Christus, in de Bijbel, dat het houvast is. Dat we daarop ons moeten richten. Niet kijken naar verschillen. Niet gewoon.
0: Nee, gewoon niet. Meer informatie over dit concert op reformatieavond.nl. Kijk daar even. Medewerkende muzikanten zijn onder meer Jacob Schenk en Joost van Belzen. Solist is Kau Bogert. Ja, diverse sprekers zullen er ook zijn. Nou, je vindt het allemaal daar. Wij praten straks... Straks verder, we gaan even luisteren naar een lied dat heel erg bij de reformatie past. En dan zijn we zo weer terug.

0: Wees stil voor het aangezicht van God. Woorden op harp Norrelie de Visser, voorheen bekend als Norrelie van Gurp. En op het orgel Peter Wildeman. Het is een lied dat te vinden is op het nieuwe online album van Norrelie, Ik roep u aan. En daarvoor hoorden we een samenwerking van jongerenkoor Speranza, gemengd koor Shalom uit Lisse en Young Ladies Choir Hadassah. Zij zongen een uitvoering van het lied Hoop.
1: Nieuwe blijde klanken.
0: Gisteren hebben we er al even aandacht voor gehad, het nieuwe album van christelijk mannenkoor Staphorst. Bij het 50-jarig jubileum in 2019 verscheen En Hij Zal Met Ons Zijn. Dat was de laatste cd van christelijk mannenkoor Staphorst. Peter Bos was toen nog dirigent en aan het eind van dat jaar volgde Johan Bredewoud hem op. Inmiddels zijn Johan en het koor zo op elkaar afgestemd dat het weer tijd werd voor een nieuwe opname. Een online album dit keer, Wijs Mij Uw Weg. De 14 liederen werden eind 2025 opgenomen in de Martinikerk van Bolsward, waar het koor begeleid werd door Harm Hoeve, achter het orgel, André van Vliet, vleugel, Matthijs Valkenwoud, trompet, Pascal van der Velde, trompet, Laura Kieboom, viool, Diana Abspoel, hobo en Christa van den Esker als fluitiste. Het grootste gedeelte wordt nu in het Nederlands gezongen. Denk daarbij aan Stil, verberg mij nu, Welk, een vriend is onze Jezus, Tel uw zegeningen en Een toekomst vol van hoop. Bij psalm 42 en psalm 100 gebruikt men het arrangement van Klaas-Jan Mulder, maar Bredewoud schreef zelf nieuwe muziek voor psalm 89 en ook nieuwe muziek voor de zegenbeden uit nummer 6. Engelstalige liederen zijn er ook. Gisteren hebben we God Save the King, gebaseerd op Zeedokter Priest van Handel, al gehoord, maar ook Amazing Grace en The Exodus Song. Het album is te beluisteren op diverse streamingplatforms en een selectie van de liederen zal de komende tijd ook op Blijde Klanken te horen zijn. Gisteren hoorden we God Save the King en vandaag luisteren we naar deze nieuwe melodie op psalm 98, de versen 1, 3 en 4. Gemaakt dus door Johan Bredewoud, gezongen door het christelijk mannenkoor Staphorst. Van hun nieuwe album Wijs Mij Uw Weg.

0: Kom maar bij mij. We hoorden het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him in samenwerking met sopraan Mario van Someren. En daarvoor de nieuwe melodie voor Psalm 98, de oude berijming, de versen 1, 3 en 4. Een uitvoering van het christelijk mannenkoor Staphorst. En die nieuwe muziek werd dus geschreven door hun eigen dirigent Johan Bredewoud.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week Young Ladies Choir Hadassah.
0: De gast vandaag is Ria van der Noord, onder meer dirigenten van Young Ladies Choir Hadassah, ons Blijde Klanken Koor van de Week. We hebben al even benoemd dat je met je andere koren allerlei mooie jubileumconcerten hebt

0: Maar ik denk een paar jonge dames van rond de 20.
1: Oké. Ja. Ja, want is daar een beleid op binnen Hadassah? Hoe oud je mag zijn om erbij te komen?
0: Ja, dat is best wel een dingetje. He, want ik krijg ook wel eens de opmerking, ja, het heet Young Ladies Choir, maar ze blijven er maar op.
1: Ja.
0: Dus ja, maar wij zijn jong van hart, zeg ik dan maar. Dus dan de, ja.
1: Maar er is niet meer zo'n bovengrens van op een gegeven moment.
0: Ik vind dat lastig. Ik vind het lastig, want als je fit bent en dan blijft een vrouwenstem echt wel lang goed.
1: Mm.
0: En natuurlijk ga je dan niet meer bij de sopranen, maar dan kun je als alt echt nog heel prachtig zingen.
1: Ja.
0: En ik vind het ook gewoon zonde, want die meiden hebben gewoon lang bij jou op koor gezeten. Dan heb je goed contact mee en ze kennen jouw manier van dirigeren en samen zijn. Ja, dus ik, ja, natuurlijk. Het is een natuurlijk iets.
1: Ja, ja. Maar
0: ik ga niet zeggen als je 55 bent of 57, je moet weg.
1: Nee. Maar als je je aanmeldt bij 55, dan wordt het wel wat lastiger.
0: Ja, dat vind ik wel lastig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, daar heb je misschien mensen voor die de voordeur bewaken? Of moet je dat dan steeds weer zelf doen?
0: Nee, soms komen ze spontaan binnen. Maar dan blijkt toch dat het wel heel snel gaat in de repetities of zo. Of dat ze zich niet helemaal kunnen vinden in het repertoire. En dan ben ik toch eigenlijk in mijn hart een beetje blij. Want dan denk ik, ja, ik vind het ook een beetje op leeftijd.
1: Hè, neem ons eens mee in dat repertoire. Jullie oefenen redelijk...
0: Eén keer in
1: voortvarend.
0: Drie weken.
1: Ja, maar één keer in drie weken. Maar dan zit wel een stevig tempo in. Wat voor repertoire is typisch Hadassah?
0: Wat voor repertoire is typisch Hadassah? Ik denk een goede mix van liederen die het leven beschrijven. En klassiek, Engelse koormuziek en ook Amerikaanse koormuziek.
1: Mm-hmm.
0: Dat pakket, het is eigenlijk nooit één... Ik probeer echt wel van verschillende kanten de muziek te kiezen.
1: En dan ook gewoon een beetje in balans met al die verschillende variaties.
0: Ja, omdat je ook verschillende mensen op je koor hebt vanuit verschillende richtingen en smaken en stijlen. Dus.
1: En als je zegt liederen die het leven beschrijven, wat voor soort liederen moet ik dan aan denken?
0: Nou, we hebben nu bijvoorbeeld het lied van Harm Hoeve in het repertoire Voor het licht in mijn ogen. En ik merk gewoon als we dat voorspel al spelen, dan vinden ze dat heel prettig om te zingen. Voor het licht in mijn ogen prijs ik u, o Heer. Een heel mooie, opgewekte melodie. Maar in het tussenstuk staat een heel bezielend stukje van... Soms zijn de dagen niet zo fijn om te zingen. Dan kun je het lied niet aanheffen. Sterker nog, dan wordt je lied ingekort.
1: Mm.
0: En dat is natuurlijk een hele diepe tekst die... Ja, bij ieder leven wel eens voorkomt. Niet alle dagen is het fijn.
1: Jij weet dat als dirigent, dat daar staat. Het koor weet dat ook, want dan heb je hun op een oefenmoment op gewezen. Van jongens, dit is de kern van het verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Komt die boodschap wat jou betreft ook genoeg over op publiek dat het lied eventueel hoort?
0: Dat hoop ik wel. En niet altijd krijg je daar natuurlijk zelf respons op. Maar ik hoor wel van her en der, hè. En ze daarop reageren van prachtig en het raakte me. Of... Ja, dat hoop je wel.
1: Ja, want hoe doen jullie dat bijvoorbeeld bij concerten? Heb je dan een beamer die de tekst projecteert? Of is er een programmaboekje dat ze mee kunnen lezen?
0: Ja, het ligt eraan waar we zijn. In de IJsseldijkkerk hebben we natuurlijk een goede beamer-installatie. En hebben we vaak via de beamer-presentatie. Maar ik merk ook mensen fijn vinden om het boekje mee naar huis te nemen. Het nog eens na te kijken. En dat is natuurlijk het nadeel als je met een beamer werkt.
1: Mm-hmm.
0: Dus probeer een beetje... af te wisselen daarin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is er iets te zeggen over de plannen voor volgend jaar? Of is dat nog te vroeg?
0: Er zijn wel plannen. Maar ik kan nog niet heel erg uitweiden over die plannen. Omdat het is allemaal nog niet zo heel erg concreet. Dus ik ben alweer met een reisje bezig. Het plan ligt er eigenlijk om naar Engeland te gaan. Koorreis en... Ook wel weer om een opname te maken. Maar het is allemaal niet echt in beton gegoten. Dus,
1: nee, maar er liggen in ieder geval ideeën.
0: Ja, er liggen wel ideeën. Ja.
1: Maar het ligt nog niet. Het is nog niet helemaal uitgeschreven. Nee. Eerst waarschijnlijk kerst.
0: Ja, zeker.
1: Ja, nou hebben jullie in het verleden al eens een heel mooi kerstalbum gemaakt.
0: Ja.
1: Ik zou bijna geneigd zijn. Nou, dat is heel verleidelijk als dat mooi was om dat nog weer te doen. Maar jouw kennende moet er elk jaar nieuw repertoire zijn.
0: Ja, ja. ja, ik probeer wel altijd nieuw

0: ja, soms mensen vinden het ook fijn om Stille Nacht gewoon regelmatig te horen. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat zit er nu dit jaar niet in. Maar ik probeer altijd wel in het programma bekende liederen te doen. Maar ook nieuw.
1: Ja.
0: Ja,
1: ik ben bijna verrast. Ik viel nog net niet van mijn stoel. Maar iemand die dus gewoon zegt, we doen Stille Nacht een jaartje niet. Dat kan dus.
0: Ja, dat kan. Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Er zijn ook heel veel koren die zeggen, ja, dat moet. Net als de Ere de God moet.
0: Ja, Ere de God moet wel, vind ik.
1: Die wel. Maar ja. Stille Nacht, daar kun je een keertje zonder.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nou.
0: Er zat andere liederen die dat heel mooi kunnen opvangen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, zover is het nog niet. Het is nog geen kerst, dus daar mag nog even op geoefend worden. In ieder geval komende week gaan we veel muziek horen van Young Ladies Choir Hadassah. Ik vond het mooi dat we daar vandaag even over konden spreken.
0: Ja,
1: van de Noord,
0: helemaal
1: dankjewel.
0: Leuk dat ze koor van de week zijn. Dank je wel. Ja.
1: En wij gaan luisteren naar een van de liederen die mooi is opgenomen. En in dit geval is dat For the Beauty of the Earth.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Samen in de naam van Jezus. Een opgewekte uitvoering van dit lied uit de bundel van Johannes de Heer. Terwijl het natuurlijk ook in de bundel van Opwekking staat. Arjan en Edith Post op trompet, Wim Magree achter het orgel. En daarvoor een lied van John Rutter, For the Beauty of the Earth, gezongen door de zangeressen van Young Ladies Choir Hadassah. En vond je dat mooi, dan ga je een topweek tegemoet, want ze zijn ons Blijde Klanken koor van de week. Dus je hoort ze lekker vaak op Blijde Klanken voorbij komen. Wij gaan luisteren naar het lied Glorie aan God. Daarna het nieuws van 8 uur en op Blijde Klanken gaan we natuurlijk door met nog veel meer mooie koormuziek. En Glorie aan God wordt gezongen door het christelijk liedres mannenkoor Ichtes. Ik spiek even naar volgende week. En daar zie ik dat wij naar alle waarschijnlijkheid volgend weekend gesprekken hebben met Minne Veldman, onder meer over zijn nieuw opgerichte koor op Urk. En ook Martin Mans komt langs, want er staat weer een jubileumconcert in de agenda. Dit keer voor het Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem. Nou, dat zijn dingen om naar uit te kijken. Reageren kan natuurlijk via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijklofliet of via de socials van Blijde Klanken. Dit is Glorie aan God. Ik wens je een hele mooie week en graag tot snel.

0: de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens. Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft wordt om 9 uur weer hervat. Dat is eerder dan gedacht. Eerder gaf ProRail nog aan dat het treinverkeer er mogelijk tot 11 uur... of zelfs maandagochtend uit zou liggen. Er konden geen treinen rijden na een aangestoken brand bij een spoorbrug. Het herstellen daarvan ging sneller dan gedacht. In een huis in Barneveld is een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Een aantal dozen stonden zelfs in een slaapkamer. Agenten kwamen het adres op het spoor na vernielingen aan een kunstgrasveld met zelfgemaakte vuurwerkbommen. De politie vermoedt dat er jonge jongens achter zitten en roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan. In Brussel hebben tienduizenden mensen meegedaan aan een klimaatmars. De demonstranten eisen meer actie tegen klimaatverandering van de Belgische overheid. Zo willen ze dat fossiele bedrijven zwaarder worden belast en dat de subsidies voor fossiele brandstoffen stoppen. Volgende maand is de internationale klimaattop in Turkije. En dan nu het weer, van Weer Online. Er valt nog een enkele bui, verder opklaringen. Vannacht is het helder en vrijwel droog, met 4 tot 11 graden. Morgen begint mistig, daarna droog en een graad of 16. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, Blijde Klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een verdacht object wat vanmiddag op het strand van Scheveningen is aangespoeld blijkt een stalen bal of oude boei te zijn. Omdat er eerder werd gedacht dat het mogelijk om een zeemijn ging, werd een deel van het strand afgezet en kwam de explosieve opruimingsdienst onderzoeken of het daadwerkelijk om een explosief ging. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland een energiecentrale in de hoofdstad Kiev aangevallen met een drone. Volgens Zelensky gebeurde de aanval vlak nadat de Amerikaanse president Trump een energiebestand tussen de landen bekend maakte. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. 2 uur eerder dan verwacht rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer lag al sinds gisterochtend stil nadat er een brand was aangestoken bij een spoorbrug. Tientallen kabels raakten daarbij beschadigd en moesten hersteld worden. Die werkzaamheden gingen dus iets sneller dan verwacht. En dan nu het weer, van Weer Online? Er zijn opklaringen en er valt nog een enkele bui. Vannacht is het helder en vrijwel droog met plaatselijk mist. Morgen begint fris met nog steeds kans op mist. Daarna is het droog met zon en wolken en wordt het 14 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Bij de klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoek doen naar anonieme bronnen in een documentaire over de oorlog in Gaza. In de film beweren tientallen militairen dat het leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood. Volgens Netanyahu geeft de documentaire, die op het filmfestival in Venetië nog een prijs won, een vals beeld dat Israël zwart maakt. Nadat de Amerikaanse president Trump bekendmaakte dat er een deal was tussen Rusland en Oekraïne en dat zij elkaars energievoorzieningen niet meer zouden aanvallen, heeft Rusland een energiecentrale in Kiev geraakt met drones. Dat zegt president Zelensky, die eerder al zei dat Trumps deal nieuws voor hem was. Poetin heeft nog niet gereageerd. De politie en explosieve opruimingsdienst hebben vanmiddag en vanavond urenlang onderzoek gedaan op het strand van Scheveningen. Daar was een metalen bal aangespoeld. Gevreesd werd dat het om een zeemijn ging. Het strand werd daarom afgesloten. Dat was uiteindelijk niet nodig. Na onderzoek bleek het om een stalen bal of oude boei te gaan. En dan nu het weer, van Weer Online. De rest van de avond verloopt grotendeels droog, maar er is ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden, met plaatselijk mist en in het noorden een bui. Morgen droog met zon en wolken en 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Als er een lied klinkt dat je hart raakt. Gezongen door zoveel stemmen bij elkaar. Dan kun je daar ademloos naar luisteren. Geniet 24 uur per dag van Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met de mooiste kerk- en koormuziek.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Er komt een Israëlisch onderzoek naar tientallen anonieme militairen die in een documentaire beweren dat het Israëlische leger bewust tienduizenden burgers heeft gedood in Gaza. Volgens president Netanyahu geeft de documentaire een vals beeld en maakt het Israël zwart. De film won op het filmfestival in Venetië nog een speciale prijs. In het Brabantse Dongen is vanavond voor een huis een onbekend voorwerp in brand gestoken. Dat meldt de regionale omroep. Buurtbewoners hoorden vlak daarvoor een harde knal en sloegen alarm. Het lijkt erop dat er een explosief is gebruikt, maar dat weet de politie nog niet zeker. Het vuur was snel geblust en niemand raakte gewond. In Algerije zijn eerder deze maand ruim 60 Marokkanen opgepakt. Volgens de Algerijnse veiligheidsdiensten stonden ze op het punt een sabotage te plegen. Ze zouden het land zijn binnengekomen via de bergen van Tunesië. Algerije en Marokko liggen al jaren overhoop, vooral over de westelijke Sahara. De grens is al bijna 30 jaar dicht. En dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond grotendeels droog met opklaringen, maar ook nog kans op een bui. Het koelt vannacht af naar 4 tot 11 graden en plaatselijk ontstaat mist. Morgen begint fris, daarna droog met zon en wolken en rond de 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag... via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Houthi-rebellen uit Jemen zeggen dat ze binnen een dag 4 aanvallen hebben uitgevoerd op Saoedi-Arabië. Ze gebruikten daarvoor raketten en drones. Doelwit waren de vliegvelden van Riyad en Dammam en een gas- en olieinstallatie. Op het vliegveld van Riyad vielen opnieuw gewonden na de dodelijke aanval van gisteren. Het verdachte voorwerp op het strand van Scheveningen is geen oude zeemijn, maar een stalen bal. Vanmiddag spoelde het aan. Een deel van het strand werd toen afgezet. De explosieve dienst van Defensie kwam kijken omdat het een bom had kunnen zijn. Volgens de politie is het mogelijk een oude boei. Premier Netanyahu laat een onderzoek doen naar de klokkenluiders die aan het woord komen in de documentaire NASA. In die film zeggen Israëlische soldaten dat Israël in Gaza bewust burgers als doelwit kiest. Netanyahu vindt de film vals en misleidend. De documentaire won de grote juryprijs op het filmfestival van Venetië. En dan het weer van Weer Online. De nacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, maar hier en daar nog kans op een kleine bui. Bij weinig wind koelt het vannacht af naar 6 graden in het binnenland en 10 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: wereldwijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Saoedische en Iraanse ministers van Buitenlandse Zaken hebben gepraat over de spanningen in de regio. Het is hun eerste contact sinds de Houthis uit Jemen grote aanvallen uitvoeren op Saoedi-Arabië. Bij een aanval op het vliegveld van Riyadh vielen zaterdag 13 doden. Iran wil helpen het gesprek tussen de twee landen op gang te brengen. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan Nederlandse technologiebedrijven soms minder produceren. Ook stellen ze investeringen en het aannemen van nieuw personeel uit. Ruim 8 op de 10 bedrijven verwacht problemen met leveringen als de onrust aanhoudt. De brancheorganisatie vraagt het kabinet om hulp. Algerije zegt dat er ruim 60 opgepakte Marokkanen onderdeel zijn van een crimineel netwerk. In een verklaring van de Algerijnse Veiligheidsdienst staat dat de Marokkanen bezig waren met een sabotage. Maar wat ze precies van plan waren, vertelt de dienst niet. De twee landen ruzien al jaren over de westelijke Sahara. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels helder en rustig. Alleen in het noorden is er nog kans op een bui en ontstaat er lokaal mist. Het koelt af naar 4 tot 7 graden in het binnenland en 8 tot 11 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.